0: Ja, dat was verkoot in de Beam met Stoned as Renaal. Ja, dat, een echte carnavalskwekker. Oké, okay, Stoned as a Shrimp. Oké, okay. Ik vraag me af of we hier bij Radio Hoogtebij ook ooit een episode hebben gehad waarbij de radiohost een gast aan de lijn krijgt als in deze episode van Radio Moorkop met Koos Koets. Ook weer verkoot in de Bee. Hier komt Radio Moorkop.
1: Ja, en dan heb ik momenteel iemand aan de lijn. En ik zou zeggen, zeg het zelf maar. Ben je er nog?
2: Ja.
1: Oh. Hey, even, de radio waar dit nu uitkomt, die heb jij waarschijnlijk aanstaan?
2: Ja.
1: Ja, dat moet natuurlijk ook wel. Want anders zouden wij elkaar überhaupt niet kunnen verstaan, hè?
2: Ja.
1: Of course. Moet je luisteren, kan je hem iets zachter zetten?
2: Ja.
1: Dat hij wat minder hard staat. Vanwege het piepgebeuren. Staat hij nou zachter?
2: Ja.
1: Goed zo. Zeg, leuk dat je even belt.
2: Ja.
1: En jij dacht waarschijnlijk, kom, ik bel eens even met Radio Moorkop.
2: Ja.
1: Ja. Zit je thuis?
2: Ja.
1: Dus even lekker niet op je werk.
2: Ja.
1: Maar je hebt wel werk.
2: Ja.
1: Is het leuk werk wat je hebt?
2: Ja.
1: Heb je een vriendin ook, of zo?
2: Ja.
1: En die luistert ook wel eens naar Radio Moorkop.
2: Ja.
1: Jullie luisteren ook wel eens lekker samen naar Radio Moorkop, neem ik aan.
2: Ja.
1: Juist. En ben je er nog?
2: Ja.
1: Oké, jij vindt dus ook dat oudere jongeren gewoon een kanaal moeten hebben om de dingen die hun specifiek interesseren en waar ze vinden dat het over gaat, dat ze daarover met elkaar uit kunnen wisselen van wat hun gedachten over bepaalde zaken zijn.
2: Ja.
1: Nou, het is fantastisch dat jij er in elk geval ook zo over denkt. Dat we niet voor de katse bierkaaien bezig zijn. Ja. Zeg, had je verder nog iets? De tijd is beperkt. Of zeg je, nou, dit was het wel zo'n beetje. Beter nog?
2: Ja.
1: Nee, je zakte even weg, kreeg ik vaag de indruk.
2: Ja.
1: Maar dit was het wel zo'n beetje wat je op je leven had.
2: Ja.
1: Oké, of course. Zeg maar, was leuk.
2: Ja.
1: En als je weer eens wat hebt, bel gerust nog een keer.
2: Ja.
1: De telefoon is geduldig. Hè?
2: Ja.
1: De groeten dan maar.
2: Ja.
1: Wou je zelf nog iemand de groeten doen misschien?
2: Nee.
1: Nou, dat is dan bij deze gebeurd.
2: Ja.
1: Zeg.

0: De mazzel en tot horens en of streep balance dus. Met Radio Molkop. Hallo? Hallo, ben je er nou nog? Nee, hij is al weg. Jammer.
1: Ja, dat was Verkozen in de Bee met Radio Molkop. Ja. Ben je er nog? Ja. Meestelijk. Als je sommige races ziet, en met name ijshockeywedstrijd, tijdens de Olympische Spelen, dan komt het volgende lied misschien ook maar pas. Het is een lied van Ramzan Shafi en het heet Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Hier komt Ramzan Shafi.
2: In zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het, huil dit, lach

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

So that was Ramzi Shafi. Oké, nu gaan we. Ja, ja, Johan en ik, we bezochten Zutphen, waar mijn zus woont met haar partner. Ze zijn daar net naartoe verhuisd.

is echt, echt een hele mooie stad. En met een gigantisch veel historie. Als je daar door die stad loopt, loop je eigenlijk door een levende museum. En het is heel erg gezellig. En geen auto's in de gehele binnenstad. Het is echt... als je ooit weer eens in Nederland komt, bezoek het. Want dat is echt heel erg mooi. Heel interessant. Oké, hier komt nu we het toch over oude huizen. Hier komt het oude huis van Willeke Alberti.

0: Oké, okay, dat was Willy Cabaret van het Oude Huis. Oké, nu naar Cabaret. Wie anders dan Joep? Even een waarschuwing vooraf voor alle medewerkers en luisteraars. Joep gebruikt kleurvolle taal, wat niet iedereen smaak is. Zo be aware, hij heeft kleurrijke taal. Dus ik waarschuw je van vooraf. Oké, het eerste verhaal is Periferiek van zijn album Scherven. En hier komt Joep, vertelt hij over de Periferiek. Dat is de rondweg rond Parijs.
1: De te nemen route. Hoe ga je, Herman? Via de Periferiek? Ik zal wel moeten, jongens. Dan mag je nou weg, Herman. Ook dat hoorspeltoontje erbij altijd. Dan mag je wel weg, Herman. De Periferiek, ik kan dat woord niet meer horen. De hele winter was ons gezin zwanger van de Periferiek. De onneembare ringweg rond Parijs. Een oom van mij had ooit 10 dagen in de file gestaan. Op de Periferiek. Een man bij mijn vader op de zaak had ooit de verkeerde afslag genomen. Nooit meer wat van horen. De Periferiek. Maar goed, uiteindelijk gingen we rijden en dan waren we nog geen meter buiten ons dorp. Of dan zei mijn moeder altijd, gezellig. En dan kon ik die kop al klieven, kan ik u zeggen. Dat beetje dat katholieke, dat natte, gezellig. Nou. Maar goed, dan gingen we rijden en op een gegeven moment kwamen we bij Liel. En bij Liel werd het voor het eerst een beetje druk. En toen zei mijn moeder altijd, Herman, is dit al de Periferiek? Nee! Mijn vader was altijd heel ontspannen, hè, die eerste dag. Die had er echt zin in, zou ik maar zeggen. Dat was echt het zonnetje van de kadet, mijn vader. En die hield de stemming er wel in het gezin. Nou. En dan de tweede keer dat het een beetje druk wordt, dat kent iedereen. Dat is bij Arras. Dat is het eerste punt waar je gaat betalen in Frankrijk, weet je? En dan werd het echt druk bij Parijs. En dan ging het echt beginnen. En dan stak mijn vader zijn kop door het stuur. Zo, door het stuur. En dan gingen we de Periferiek op. Dan werd het spannend. En dan zei mijn moeder altijd, rustig jongens. En wij deden dus niks. Wij zaten echt stoomd van de fruitella om ons heen te lopen. Wij deden dus helemaal niks. Rustig, jongens. Nee, maar dan ging het beginnen. Nou, en dan hadden mijn ouders op de Periferiek de volgende afspraak gemaakt. Namelijk, mijn vader zou rijden en mijn moeder... Nee, mijn moeder zou het bord Lyon in de gaten houden. Nou, als u ooit uw huwelijk goed wilt testen, dames en heren... dan is dit een van de allerbeste proefjes, absoluut. Dat was echt fantastisch. En op een gegeven moment kwam dat bord Lyon ook heel groot in beeld. Heel groot. En dan zeiden mijn broer en ik tegen elkaar... Shh. Want wij wisten, dat wordt lachen. En dat bord Lyon, dat komt een keer of 19 komt dat langs, hè. En dan na 12 keer zei mijn moeder altijd... Nou, Herman, het staat niet echt goed aangegeven, hoor. Nou, niet goed aangegeven. Het stond echt 4 keer te knipperen. Het kwam 3 keer in braille op de vangrail van elkaar. Op een gegeven moment stonden er echt 11 rajonhoofden. Lyon! Maar mijn vader ging echt voor de Piet Kleine trofee, zou ik zeggen. Die hoef ik toch verder niet uit te leggen, hè? Ja, ik ken Piet Kleine erg goed. Ik zei laatst tegen Piet, ik zei, Piet, wat deed je nou in hinderlopen? Waarom reed je nou door? Hij zei, nou, ik zag die Erika Terpstra staan. En die zei, ik ga jou zoenen, kan je? En toen dacht hij, nou, laat dat kruisje maar aan mij voorbij gaan. Ik zoek wel een ander poldermodel. Maar goed, in elk geval. Op een gegeven moment gingen we voor de 19e keer onder dat bord Lyon door. De laatste keer. En dan zei mijn moeder altijd, Herman, hoe heet je dat plaatsje ook alweer? En dan mijn vader, Lyon! Ja, dat stond daar net. Dan hadden we, geloof ik, daar naar rechts gemoeten. En weet je wat mijn vader deed? Die zette hem stil, midden op de Periferiek. En dan begon hij helemaal te schuiven en dan werd hij helemaal gek, die ouwe. En dan ging hij echt helemaal zo, als een soort dampende repelsteeltje, verdween die Parijs in. En dan liet hij het hele gezin achter. Wij zaten echt te shaken als 3 Erasmusbruggetjes, echt zo in die auto. En dan hoorde hij hem tegen andere automobilisten zeggen, wij gaan naar

0: helemaal in de war. En op een gegeven moment kwam hij terug. En dan zei mijn moeder altijd op het moment dat mijn vader terugkwam... Doe maar of er niks gebeurd is. Altijd weer die stemming in dat katholieke nest houden. En dan wilde mijn vader het liefst de auto keren op de periferie. Dat weet ik ook niet. En dan moesten mijn broer en ik moesten dat uit zijn kop lullen. En dan namen we uiteindelijk de afslag, moet ik even denken, Porte de la Chapelle. En dan maakten we 9 rondjes om de Eiffeltoren, 4 rondjes om de Place de la Concorde. En dan uiteindelijk verlieten we Parijs. En dan was de vakantie echt begonnen. En dan zei mijn moeder altijd, gezellig. En altijd, als ik hieraan denk, word ik overvallen door een ongegeneerde golf van...
1: Melancholiek, dat woord heb ik er even uitgehaald. Maar goed. Het volgende, dat is ook van zijn album Scherven. En dat is B.J. Joep beschrijft hier het beroep van een notaris. En zijn naam is natuurlijk B.J. Bijvoorbeeld kun je al raden hoe dat afloopt. Hier komt Joep met B.J.
0: Maar ik wil iets anders vertellen. Ik wil het hebben over mijn broer en ik wil het hebben over geld. Ik wil het hebben over geld. Mijn broer die had een vriend. En die vriend was een ongelofelijke sufkut. Maar echt een sufkut. Ja, je zult zeggen, waarom was het een sufkut? Nou, het was een notaris. En een notaris, dat is een sufkut. En u zult zeggen, waarom is een notaris een sufkut? Nou, omdat ik het zeg. En als ik het zeg, dan is het zo. Alleen de notaris weet dat nog niet. Die zit thuis lekker te zeppen. Die loopt morgen naar Rotterdam. Die denkt, wat kijken al die mensen raar naar mij. Misschien zit de secretaresse in de zaal. Komt die maandagochtend op kantoor. Doet hij de deur open. Kijkt ze maar. Denkt zo. Sufkut. Nou. Maar ik zal uitleggen waarom een notaris een sufkut is. Een notaris kan namelijk niks. Die kan echt niks. Wat heeft een notaris gestudeerd? Rechten. Nou, laten we even snel zaken doen. Elke boerenlul die niet weet wat die moet studeren, die doet rechten. In Amsterdam zijn er nu 50.000 die rechten doen. Die doen tentamen in de arena. Dan heb je een beeld. Heb je een beeld. En als je nou klaar bent met rechten en je doet daarna nog een keer rechten, dan ben je notaris. Ben je dan een sufkut? Ja, dan ben je een sufkut. Dan ben je zo'n sufkut. Nou, en die vriend van mijn broer, die had ook nog eens in Leiden gestudeerd. Nou, dan ben je zo'n sufkut. Want daar redt iedereen het. Ja, ik ga hem niet uitleggen. Maar ik heb het inderdaad over koning Willem Bier. Ja. Heb je misschien zitten bij Witte Mannetje in die stoel zo? Ja, als de moeder gevraagd, hoe moet ik het doen? Nou, ga maar net zo ontspannen als papa altijd zit, hè? Heb je hem gezien? Heb je hem gezien? Hij was geweldig. Het was net een spelletje geen ja, geen nee, weet je wel? Heeft u er zin in? Inderdaad. En hij had een gevoel voor humor ook. Hij wou het watermanagement in. Beschuimd. Sodium erop, man. Even over die vriend van mijn broer. Die vriend van mijn broer die had dus in Leiden gestudeerd. En die heette, en dat is in Leiden een hele gewone naam. Maar die heette... Nou, Bob Jan. Hij alleen, hè. Maar... Nee, maar het wordt nog veel erger. Hij werd door zijn vrienden... B.J. genoemd. In die kringen, ja. Dan noemen ze een B.J. Hoewel ik niet denk dat Klaus oude zoon B.A. zal noemen, maar goed, zo'n ander verhaal. En die B.J., dat was niet alleen een sufkut, maar dat was ook nog eens een lul met vingers. Ja. En ik zal

0: golfing niet, hè? Want tegenwoordig elke boer lul golft, hè? Vroeger had je een paar eikels en die golfden. En tegenwoordig alle eikels. En daar ga ik ook geen grappen meer over maken, dat moet iedereen zelf weten. Maar iedereen golft, zelfs mijn loodgieter golft. Die kwam laatst het bad repareren, ik zei, ben je klaar? En ze nog even putten. Het maakt niet meer uit. Stond u een houten elf in de kuip. Het maakt niet meer uit. Nee, maar goed. Oké. Alleen, bij die vriend van mijn broer, bij die BJ, kon ik hem niet tegen. Weet je waarom niet? Omdat ik het verwachtte. Ik denk, hij heet BJ. Hij is notaris. Hij heeft in Leiden gestudeerd. Nou, dan zal die klootzak ook wel golven. En wat doet hij? Hij golft. En dat kan ik niet hebben. Het ligt er te dik bovenop. Ik zou het zo leuk vinden als je tegen hem zegt, heb jij hobby's? Dat hij zegt, nou, ik zeik graag tegen bonsaiboompjes aan. Weet je? Ja. Ja, dan ben je iemand, zeg ik altijd maar. Dan ben je een mannetje. Hè? Nou. Maar mijn broer, die was helemaal gek van die beer. Echt gek van die beer. Dan kwam ik maandagochtend op kantoor, dan zat mijn broer helemaal doorgezakt. Ik zeg, wat is er? Moest ik echt een spijker uit zijn harsen trekken? Ik zeg, wat is er met je? Ja, ik was gisteravond even in het café, even lekker kantelen. En toen kwam BJ binnen. Nou, dan weet je het wel. Geen idee. En mijn vrouw zei wel eens tegen mij, ben jij nu al thuis? Ik zei, nou, ik was in het café. En BJ kwam binnen. Nou, dan weet je het wel. Maar goed. Op een gegeven moment kom ik op kantoor. Ik zei tegen mijn broer, hoe gaat het? Ja, zegt hij, BJ, hè? Ik zei, ja, die heeft het ook niet makkelijk. Ik zeg, wat? Is hij ziek? Nee. Ik zeg, loopt hij door Sahiri? Dan heb je het niet makkelijk, laat ik eerlijk zijn. Opeens zag ik hem lopen, een paar van die ordners op zijn hoofd. Zo. Dat is toch een raar beeld. Allemaal negers en één kakker, dat is een raar beeld. Rotary-speltje doet pijn zonder kleren, toch een raar beeld. Dus ik zeg tegen mijn broer, wat is er dan? Nou, zegt mijn broer, de notaristarieven gaan waarschijnlijk met 6% naar beneden. Ik zeg tegen mijn broer, zeg dat het niet waar is. Ik sta te shaken van emotie. Fukkadukke, 6%, hoe komt BJ de winter door? Misschien moeten we wel pinda's voor hem krijgen. Of een Foster Parents actie voor hem organiseren. Dat je een notarisgezin kan adopteren, wat erg zeg. Dan moet hij gaan verhuizen naar een doorzonwoning. Hoe vertel je het je tuinman, denk ik altijd maar.
1: Ja, dat was Joep met BJ. BJ. Oké, neem de volgende, ook weer van Joep. Ik heb deze twee achter elkaar, laat ik gewoon achter elkaar spelen. Het heet Metamorfose en Bloempotten schilderen. Die sluiten heel erg mooi aan bij elkaar aan. Dus ik doe ze allebei achter elkaar zonder commentaar. En ja, het gaat over, het is zoals een album, De Waker, De Slaper en De Dromer. Joep is De Dromer. Joep woont nog steeds in het studentenhuis en daarnaast nog steeds een student. Terwijl de rest hun leven zoals het hoort, waar hebben ze hun, die zijn verder gegaan natuurlijk met hun carrière. Maar daar hebben ze hun oude waarden en geloof verlaten. Joep praat erover en zoals ik al zei, ik heb deze twee tracks bij elkaar gezet omdat ze goed aansluiten. Hier komt Joep van het Hek met metamorfose en bloempotten schilderen.
0: Even iets anders. Ik hou heel erg van hele ordinaire types, hè. Echt, ja, nee, echt waar. Ja. Nee, maar ik kom graag even aan die cafeetjes waar die mannen zijn met de babakkies op en die dan diep in de nacht zeggen van, godverdomme, mijn wijf ziet er niet meer uit. Ja, die mensen heb je niet, maar die bestaan wel. Ja, mensen, die bestaan, hè. En dan weet je dat je tegenwoordig je vrouw kan laten restaureren, weet je dat? Nee, echt waar. Ja, maar niet in een stiekem steegje op de wallen of in een beautyfarm met nadruk op farm. Je kan tegenwoordig je vrouw op de Nederlandse televisie laten restaureren. Heb je een programma voor en dat zit op, ja, wij noemen dat thuis het debiele kanaal, RTL 4. Maar ja, dat kent u wel, maar het programma kent u niet, want dat is altijd 's morgens en dan bent u aan het werk of dan zit u te studeren. Dat programma dat heet Koffietijd en dat kent u niet. En als je het wel kent, doe nou of je het niet kent, want ik grijp je, echt waar. Kijk me nou gewoon aan van waar heeft die man het over? Ja, dan kan ik het even uitleggen. Dat is een programma dat heet Koffietijd. Dat wordt gepresenteerd door een zekere Hans van Willigenburg. Dat is een man die elke ochtend om 10 uur uit de tosti-ijzer springt. En dat doet hij samen met een zekere Mireille. Mireille doet mij altijd denken aan een Turk met een rijwijs. Mireille, ja hoor jongen. En maar luister nou even. In dat programma zit de Londen.

en dat heet metamorfose. En daarin kan je gewoon je wijf laten opknappen. Dat komt er neer. Dus dan bel je die vanwilligenbeurs en zeg je... Godverdomme Hans, mijn wijf ziet er niet meer uit. En dan stuurt hij een of andere melkert dicht op een snorfiets of zoiets. Ja, echt waar. En die gaat er dan wat van maken. Die komt dan tegen de winterschilderspremie je wijf bijplamuren. Dat komt er neer. En dan komt er nog een van de remote homo mee... en die rukt dan die gereformeerde aardappelzak eraf en hup. En als het klaar is, dan moet de familie enthousiast binnenkomen... en dat wordt een paar keer gerepeteerd. Dan zie je echt zo'n familie van... Oh! En dan zie je vaak een beetje zo'n wanhopige echtgenoot van... Oh, Jezus, nou passen niet meer bij de gordijnen. Ja, ja. Ja, maar dat is niet erg, want daar hebben ze dan ook weer een programma voor. Dan kan je Jan de Bouvrie bellen. Kent iemand die Jan de Bouvrie? Dat is net zo'n klein opneukertje als ik ben, weet je wel? Met zo'n propeller voor, nooit gezien? Jan de Bouvrie die als verrassing je huis binnenkomt. Als dat geen verrassing is, dan weet ik het niet meer. Jan de Bouvrie met zo'n klein potloodje die er roept... Oh, wat een zwakzinnige inrichting. Nooit gezien? Dan gaan we dan de kleuren doen, zegt Jan dan. En een nieuwe inrichting hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Woont zelf in een pand dat je vanaf de oprijlaan zonder kompas niet kan vinden. Maar het hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Ik zeg altijd nee, laat ook je fantasie het werk eens doen. Zet eens een plant op een plek waar niemand hem verwacht. Je zal toch raar opkijken als je bezig in de hortensia zit te scheiden, of ligt het er maar? Ik heb laatst gedroomd dat die Jan de Bouvrie mijn huis had opgeknapt, weet je dat? Kwam ik binnen, stond hij daar als verrassing, tada! Zeker 3 minuten om het allemaal terug te zetten, ja?

alleen maar zeggen wil. Je zit dus gisteravond, zit je met allemaal afgestudeerde mensen aan tafel, maar het gaat de hele avond dus nergens over. Op een gegeven moment zegt een van die vrouwen van mijn vrienden tegen mij, wat doe jij met je bonuskaart? Echt waar, daar stonden er, wat doe jij met je bonuskaart? Ik zeg, nou als het gevroren heeft, dan krap ik mijn vooruit en dan wel eens mijn schoon. Was het toch goed? Je mag al die gesprekken, weet je wel. Het gaat echt nergens over. Je mag toch zeggen dat er op het ogenblik in Europa aardig wat aan de hand is. Ik zou ook al die mensen door dat Kosovo zien trekken. Dus ik zeg tegen iemand, goh, je zal dat de verkeersinformatie moeten voorlezen. Want, grapje, grapje. Er zijn files op de volgende wegen, weet je zoiets. Daar gaan ze allemaal weer serieus op in, en weet ik veel. Maar het kakelt maar door, jongen. Het kakelt maar door. Op een gegeven moment, ik kon er ook niet meer tegen. Ik zei, ik zou jullie zo allemaal een rijtje naar de Flora willen aanbieden. Echt, ik werd er gek. Ik werd er gek van. Oh, het kakelt maar door. Ja, maar vroeger hadden we hier aan tafel nog wel eens een keer een paar discussies. Gewoon discussies over de wereld. Ik weet nog, een paar jaar geleden hebben we discussie gehad over wel of niet genetisch manipuleren. Dat vind ik een onderwerp. Dat vind ik een onderwerp. Dat eindigde met een van de gelovige vrouwen van mijn vrienden op tafel. En die zei, ik ben fel tegen klonen. Ik ben fel tegen klonen. Of ik zei, nou, daar ben ik in jouw geval heel blij mee. Nee, ja. Maar zoals gisteravond, jongen, het gaat dus nergens over. Maar echt helemaal nergens over. Je zit met te praten, en weet ik wat. Zit ik naast die Marianne, die zegt er zomaar uit het niets. Onze Jasper heeft zo'n watervrees. Het zou me toch jeuken, denk ik dan. Ik weet niet eens wie het is, dus ik zei nog, wie is dat, de goudvis? Nou ja, dat is knap lullig, toch? Goudvis met watervrees, dat is knap lullig. Dan moet je een bebouwde kom kopen, weet je wel. Op een gegeven moment begon ze over de man was zo lekker rustig. Nou, ken die man, dat is zo'n saaie zeikert, jongen. Dat is echt zo'n windjack met Donald Duck sokken, weet je wel. Want u weet dat die bestaan, hè? Gewoon volwassen mannen die met sokken aanlopen met Woody de Woodpecker erop. En ze begon over, want de man was zo lekker rustig. Nou, ik ken die man, jongen, dat is zo... Die kan toch niet rustig, hè? Ja, maar vroeger wou die van alles. Hij wil helemaal niks meer, heerlijk. Die mensen, dat is toch een belediging? Je wilt toch een man die wat wil, die thuiskomt, die je beet pakt, op het aanrecht legt en een absolute wereldwip met je maakt? Of roep jij onder het deuken, hallo, het aanrecht is niet op armbooghoogte. Ik bedoel, waar hebben we het over? Want begon ze op een gegeven moment begon ze over zichzelf. En ze, hoe ging het ook alweer? Ze was... oh ja, ze deed een cursus. Ze wat voor cursus? Ja, ze zat een bloempot te schilderen. Dat ik, nou, daar ga ik even niet op in. Nee, lazer op, dat bestaat het niet echt.

0: Nee, maar ze zat dan op bloempot te schilderen, weet je. Ja, maar ik dacht dus, dat bestaat niet echt, lazer op. Als je daarop ingaat, dan blijkt het gewoon het begin van de mop te zijn, weet je wel. En dan word je voor lul gezet voor de hele tafel, nou, en jij weet hoe dat voelt, hè, ja. Dan is het opeens bodypainting voor lesbische bloemistes of zo, weet je zo. Maar je moet er dus verder even je bek over houden. Maar bloempotten schilderen, hè. Dat bestaat dus echt. Ik heb het me gisteravond helemaal laten uitleggen. Ik heb er echt heel blond aangekeken. Ik zei, hoe gaat dat dan? Ze zei, nou, je neemt een bloempot. Ik zei, je meent het niet. Begint het met een bloempot? Ik zei, en wat doe je dan met die bloempot? Ze zei, nou, die ga je dan beschilderen. Ik zei, je gaat me niet dollen, hè? Die ga je dan beschilderen? Nou, ik ben ook wel eens in de war, maar om nou een bloempot te gaan beschilderen. Dan doe je waarschijnlijk wel even de gordijnen dicht, of niet? Of heb je een stiekem hoekje op zolder achter de campingspullen waar niemand je ziet? Nee hoor, ik doe het met een heel clubje andere vrouwtjes. Zeg, hoe gaan jullie daar dan naartoe? Word je dan met een busje opgehaald of zo? Mag ik jou wat vragen? Jawel, hè. Ik mag jou wel wat vragen. Mag ik vragen aan je, een hele simpele vraag, hoe oud je bent? 35. Zou jij mij een plezier willen doen? Het hangt er vanaf wat. Nou, dat is het niet. Hoewel, ik ben niet tegen, hoor. En ook al een week van huis. Nee, maar... Nee, maar luister, zou jij mij plezier willen doen? Jawel, hè? Jawel, hè? Zou jij over 25 jaar nog één keer aan mij willen denken? Jawel, hè? Dan moet je denken... Het was donderdag, 1 april 1999. Je zat op de eerste rij... In theater aan de parade in Den Bosch. Je ging nog met hem. Wat kunnen sommige grapjes opluchten? En op het toneel stond een heel klein mannetje met een hele grote bek. En die hield een heel verhaal over bloempottenschil. En toen dacht jij... Ik nooit. Want dat dacht jij. Zou jij daar over 25 jaar nog een keer aan willen denken? Als je onderweg bent naar die cursus. En kerstkaarten maken van theezakjes valt er ook onder. Want ik kan daar niks meer voor je doen, lieverd. Ik ben dan een oude man, ik zit ergens in een zaaltje. Met 6 anderen. En op een gegeven moment zeg ik, je hebt ooit nog eens een week lang achter elkaar een volle schouwburg in Den Bosch getrokken. Zeggen ze, ja, wij ook.
1: Zo, dat was het weer met Joep. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Het is altijd wel lachen met die gast.
2: Radio Hawke's Bay. News, sport and weather.
3: In Radio Hawke's Bay Community News, the government has introduced new national guidelines to make food safety checks more consistent for businesses operating across multiple sites. Food Safety Minister Andrew Haugart says councils have previously taken very different approaches, leading to unpredictable costs. Under the new system, all sites will be checked initially, but only a sample will be verified in each round, depending on the level of food safety risk. The changes aim to save businesses money and create a fairer, more efficient system. The government says this is part of wider work to cut red tape, including recent moves to reduce costs for small food businesses, home bakers, meat processors and exporters. And Prime Minister Christopher Luxon says New Zealand must strengthen its resilience in an increasingly volatile world, highlighting